0: Welkom bij de Concertzender, welkom bij de eerste uitzending van het nieuwe programma Radio Romantica. U kunt luisteren naar een ronduur muziek uit de romantiek. De periode uit de muziekgeschiedenis die officieel loopt van 1820 tot 1910. Vandaag beginnen we met liederen van afscheid nemen en onderweg zijn van Franz Schubert uit zijn vroege periode 1815-1823. Het recital waar u naar gaat luisteren wordt verzorgd door Christophe Prigardien, tenor en Michael Gees, piano. Het duo begint met Willkommen und Abschied op tekst van Goethe, waarin het romantische beeld wordt geschetst van een jongeman voortsnellend op zijn paard, bedenkend hoe hartstochtelijk het afscheid van zijn geliefde was. Dan volgt Die Sterne, waarin de verwondering over het eindeloze sterrenhemel wordt bezongen. Let op hoe beelden Schubert de wandelaar met sterren beschijnt. Het derde lied is Nachtstuk, op tekst van Schubert's vriend Meyerhofer, waarin de oude zanger met zijn harp iedereen in slaap wiegt. Luistert u naar Christophe Prigardien en Michael Gees.
1: Es schlug mein Herz geschwind zu

U hoorde vier werken van componist Jean-Baptiste Saint-Gelais, gespeeld door Gaetano Di Bacco, sopraansaxofoon, Giuseppe Berardini, tenorsaxofoon, Fabrizio Paoletti, baritonsaxofoon en Bruno Canino op piano. We gaan verder met vijf korte werken van Saint-Gelais. Eerst hoort u het virtuose solo de concert nummer 1, opus 74. Gegevens van de uitvoerende vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender en in het afgelopen uur hoorde u composities van Jean-Baptiste Saint-Gelais. Deze 19e-eeuwse componist werkte aan het Parijse Conservatorium samen met Adolphe Sax. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de tweede aflevering van de serie Saxofoon, samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog een toegift voor u. Het heet Meditation No. 3 en het is van componist Adriaan Valk. En hij speelt in deze uitvoering zelf ook de altsax.

U luistert naar de Concertzender en wij beginnen aan een nieuwe serie van Cassandra van 8. En de titel van deze serie gaat worden Tussen Droom en Daad. Deel 1, 1892-1906, dat is de periode van Paul Gilson. Wat ik daarmee bedoel, dat hoort u natuurlijk zo meteen. Want we beginnen dus de serie Tussen Droom en Daad. En daarin staan we stil bij het fin de siècle en het begin van de muziek uit de vroege 20e eeuw. En op het eind komen ook nog futuristische klanken aan bod. In deze eerste aflevering staan we stil bij de Belgische componist Paul Gilson. Eddie Levies, redacteur van de krant Le Soir, vroeg aan de jonge componist om zijn gedicht La Mer op muziek te zetten. En in 1892 was de partituur klaar. Met als bijzonderheid dat in het vierde deel de hele familie van de saxhoorns te horen zijn. Dat is een instrument en die heeft Adolf Sax tussen 1842 en 1854 gebouwd. En daarnaast horen we ook nog de matrozen, alsof ze zo zijn weggelopen uit Der Vliegende Holländer van Richard Wagner. En dit alles, dat wordt nu uitgevoerd door het Vlaams Radioorkest en de mannenstemmen van het Vlaams Radiokoor. En verder horen we in het vierde deel de brassband Buizingen. Dit alles onder leiding van Martin Brabants.

Dat was de Missa São Sebastião van Heitor Villa-Lobos. Door de Corydon Singers en Orchestra, onder leiding van Matthew Best. U luistert naar de Concertzender. Dit is het tweede deel van een vierdelige serie rond de Braziliaanse componist Heitor Villa-Lobos. Onder de titel Musica Classica Brasileira. In de periode 1916-1957 schreef Villa-Lobos 12 symfonieën. Die symfonieën verschillen nogal van elkaar. Op zich is dat niet zo verwonderlijk, omdat er 40 jaar tussen zit. Volgens de biograaf Vasco Maris was de symfonie niet het genre waar Villa-Lobos zichzelf in het bijzonder in onderscheidde. Hij componeerde in 1916 zijn eerste symfonie, met als ondertitel O Imprevisto, het onverwachte. Het tweede en derde deel van deze symfonie werden voor het eerst uitgevoerd door het orkest Grande Compagnia Italiana onder leiding van Gino Marinucci. En dat was in 1919 in Rio de Janeiro. Zijn eerste symfonie dirigeerde Villa-Lobos zelf een jaar later in het Rio Teatro Municipal met het volgende orkest Sociedade de Concertos Sinfónicos. Het originele manuscript van de eerste symfonie behoort nu tot het Villa-Lobos Museum in Rio de Janeiro. Hier is die eerste symfonie, een opname van het SWR Radio Symfonieorkest Stuttgart onder leiding van Carl Sinclair. Eerste symfonie, opus 112.

Bendita Saberoria, muziek van Eito Villa-Lobos door de Corydon Singers and Orchestra onder leiding van Matthew Best. Villa-Lobos componeerde zijn eerste 5 symfonieën in de periode 1916-1920. En pas 24 jaar later schreef hij symfonie nummer 6. Deze symfonie noemde hij Sobre a Linha das Montañas do Brasil, langs de contouren van de Braziliaanse bergen. In deze 6e symfonie liet Villa-Lobos zich inspireren door de contouren van Serra dos Orgaos, een bergketen in de staat Rio de Janeiro. Villa-Lobos had al eens eerder bergcontouren of landschappen gebruikt als bron voor melodisch materiaal. Een goed voorbeeld hiervan is zijn compositie voor piano, New York Skyline Melody uit 1939. Hier is het Radio Symfonieorkest van Stuttgart van de SWR onder leiding van Carl Sinclair in de 6e symfonie van Eitor Villa-Lobos.

de symfonie nummer 6, Sobre a Linha das Montañas do Brasil van Héctor Villa-Lobos. U hoort het Radio Symfonieorkest van Stuttgart van de SWR onder leiding van Carl Sinclair. En dan tot slot van deze uitzending het Magnificat Alleluia dat Villa-Lobos vlak voor zijn dood componeerde in 1958. Magnificat Alleluia, geschreven voor mezzosopraan, koor en orkest. De doodzieke Villa-Lobos was zelf aanwezig bij de befaamde uitvoering op 7 september 1959 in Teatro Municipal in Rio de Janeiro. Na afloop van deze uitvoering kreeg Villa-Lobos een daverend applaus. Het publiek nam als het ware voor altijd afscheid van deze beroemde componist. Een paar weken later stierf hij, Héctor Villa-Lobos, in zijn eigen huis in de Braziliaanse stad Porto Alegre. En hier is dus zijn Magnificat Alleluia.

Welkom bij de concertzender vanuit Utrecht. We gaan luisteren naar de tweede aflevering met muziek van de Tsjechische componist Vítězslav Novák. Die werd geboren in 1870 en overleed in 1949. We gaan luisteren naar een balletpantomime in 7 scènes, getiteld Nikotina, naar een verhaal van Svatopluk Čech, opus 7. En deze balletpantomime handelt over een herderinnetje dat een kudde hoedt voor een kloosterorde en over snuiftabak. U gaat luisteren naar het Brno Staatsfilharmonisch Orkest samen met het Brno Madrigaal Zangers onder leiding van František Jílek.

De violist Jaroslav Zwitseni en de klaveciniste Fine Timmerman speelden de sonate in S-groot van Franziska Lebrun. Josefa Barbara Auerhammer was een van de eerste leerlingen van Mozart. In 1782 stierf haar vader en Mozart bracht haar naar barones Waldstetten. Haar muziek is de kamermuziek. Opvallend is dat ze veel variaties heeft geschreven over heel wat opera's. Zo ook 6 virtuose variaties over de aria Der Vogelfänger Binichia uit de Zauberflöte van Mozart. Fine Timmerman aan het klavecimbel.

U hebt geluisterd naar 6 variaties over de Vogelfänger Binica uit de Zauberflöte van Mozart. Van de componiste Josefa Barbara von Auenhammer met Fine Zimmermann achter het klavecimbel. De muziek van de Engelse Cecilia Maria Barthélemont werd ook veel gespeeld op de Europese hoven. En waarschijnlijk ook wel deze mooie sonate in F groot. En die horen we nu met Irene Schmid fluit, Vladimir Kissin cello en Fine Zimmermann klavecimbel.

De sonate in F groot van Cecilia Maria Barthélemont werd gespeeld door de fluitiste Irene Schmid. En verder hoorde u Vladimir Kisin cello en Fine Timmerman klaversymbool. We verlaten het hof en staan stil bij de Berlijnse pianiste, componiste en concertzangeres Helene Liebman. Intussen zijn we dan ook in het begin van de 19e eeuw aanbeland. In haar jeugd verschenen haar eerste werken en eigenlijk heeft ze na haar 21ste niets meer geschreven. In de Grande Sonate in Bes Groot gaat de cello een dialoog aan met de piano. In het derde en laatste deel van deze sonate komt Mozart ook nog om de hoek kijken. Hoogstwaarschijnlijk heeft ze dit stuk geschreven tussen 1813 en 1815 en we horen dit werk niet voor een piano, maar op klaversymbool. Luistert u naar cellist Vladimir Kisin en klaversiniste Fine Timmerman.

Cellist Vladimir Kissin en klaveciniste Fine Zimmermann speelden de Grande Sonate in Beschoot van Helene Liebman. We blijven nog even bij Helene Liebman en we laten u nu horen een van de laatste werken van de componiste, namelijk de Sonate in G klein. Daaruit het Tempo di Menuetto. Fine Zimmermann aan het klavecimbel.

Tot besluit heeft u geluisterd naar het Tempo di Minuetto uit de sonate in G-klein van Helene Liepman, uitgevoerd door Fine Zimmerman, klaverscimbal. En dit was ons programma Vrouwelijke Componisten, aflevering 2 van Aan het Hof. Voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. En alle gegevens vindt u natuurlijk op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live. En in dit programma gaan we luisteren naar het Varkensquintet Amsterdam en hun programma met hofmuziek. We namen hun concert op 21 december 2008 in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Het Varkensquintet Amsterdam bestaat uit Herman van Kogelenberg fluit, Hans Wolters hobo, Marcel Geraerts klarinet, Remco Edelaar fagot en Fons van Spaandonk horen. Het Varkensquintet werd in 1997 opgericht door 5 jonge blazers met als doel om naast hun werkzaamheden in het Koninklijk Concertgebouw Orkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Radio Philharmonisch Orkest kamermuziek te maken op hoog niveau. Varkens is uitgegroeid tot Nederlands meest vooraanstaande blaasquintet, getuige ook het winnen van zowel de vakjury als de publieksprijs op het Nationaal Kamermuziekconcours 2004 in Almere. Er staan 5 stukken op het programma en per stuk lichten we 1 muzikant uit het quintet. We beginnen met fluitist Herman van Kogelenberg. Hij werd geboren in Thorn en volgde zijn opleiding aan de conservatoria van Amsterdam, Utrecht en Den Haag. In 1999 werd hij benoemd tot solofluitist van het Orchestre Philharmonique de Liège en sinds 2003 is hij fluitist in het Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam. Herman van Kogelenberg is hoofdvakdocent fluit aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En hij geeft regelmatig masterclasses en workshops, onder meer aan de University of California in Los Angeles. Als eerste werk heeft het Varkensquintet op het programma staan het Quintet in S-groot, opus 88, nummer 2 van Anton Reicha.

Luisteraars, dit is de concertzender met het programma De Wandeling. Op de tweede en vierde dinsdag van de maand duiken wij dieper in de wonderenwereld van de harpmuziek. De vorige keer hebben we u kennis laten maken met Nicola Boxa. Ja, je kunt zeggen een in de vergetelheid geraakte ster. En ik heb u ook vorige keer verteld dat het ook een beetje een schurk was. Vandaag zijn meest getalenteerde leerling, Elias Parish Alvars. Alvars begon als veelbelovend harptalent en zijn eerste publieke optreden vond al plaats op 10-jarige leeftijd. Jammer genoeg was het geluk zijn familie niet goed gezind, want hetzelfde jaar ging zijn vader failliet. Op 12-jarige leeftijd verhuisde de jonge Elias naar Londen om lessen te volgen bij de illustere Fransman Boxa. Eenmaal in Londen wilde de ambitieuze Alvars graag les gaan volgen aan de Royal Academy. En laat daar zijn docent Boxa nu een positie hebben als harpdocent. Ja, maar zijn ouders konden het collegegeld niet betalen, dus moest Alvars door veel optredens het geld bijeen zien te scharrelen. Zijn talent ging niet aan de beau monde voorbij en hij werd al snel onder de vleugels genomen van rijke weldoeners. En die wilde maar al te graag de studies van het wonderkind bekostigen. U hoort Alvars Fantasie voor piano en harp, uitgevoerd door Marielle Nordman, harp, en François-René Duchable, piano.

Dat was de Fantasie voor piano en harp van Elias Parish Alvars, uitgevoerd door Marielle Nordman en François-René Duchable. Op 20-jarige leeftijd, met een diploma van de Royal Academy of Music op zak, trok Elias de wijde wereld in. Op uitnodiging van Lord Burgess, medeoprichter van de Academy en ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in Florence, reisde onze jonge harpist naar Italië. Daar studeerde hij zang en compositie. Na 2 jaar keerde hij terug naar Londen, maar na een korte periode waarin hij werkzaam was bij een harpbouwer, pakte hij zijn koffers en ging op tournee. Hij reisde van Bremen en Hamburg naar Kopenhagen en Stockholm om via Sint-Petersburg en Moskou uiteindelijk het hof van Sultan Mahmoud II in Constantinopel te bezoeken. En daar verbleef hij op uitnodiging van de Russische ambassadeur 3 maanden. Hier raakte hij geïnspireerd door de lokale muziek en hij bewerkte populaire melodieën die hij steeds weer hoorde tot zijn eigen compositie. En dat was Voyage d'une harpiste en Orient. U hoort nu een uitvoering door Gabriella Dall'Olio.

Dat was de Voyage du Nachtpist en Orient van Elias Parish Alvars. U hoorde Gabriella Del Olio. Dankzij al zijn reizen en optredens begon Alvars naam in de muziekwereld rond te zingen. Andere getalenteerde muzici raakten geïntrigeerd door het verhaal van de Brit met zijn harp. De harp was destijds ook een ongebruikelijk instrument. Een van zijn allergrootste bewonderaars was componist Hector Berlioz. Hij noemde Alvars een magier. In zijn handen verandert de harp in een sirene, die de muziek van een andere wereld laat horen. Dat is toch een mooi citaat. Deze magie creëerde Alvars mede door zijn driehandentechniek. Wat ik daarmee bedoel? Het klinkt alsof er met drie in plaats van met twee handen wordt gespeeld. U hoort eerst La Danse des Fées, uitgevoerd door Rachel Talisman, en daarna misschien wel Alvars beroemdste compositie, La Mandoline. En dat wordt gebracht in een uitvoering door Marielle Nordman. Vooral in dit laatste stuk kunt u de driehandtechniek heel goed horen.

U hoorde die 7 laatste woorden unseres Erlösers am Kreuze van Joseph Haydn in de oorspronkelijke versie voor orkest, uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker onder Riccardo Muti. In ons programma Sans Souci, hier bij de Concertzender, samenstelling Wouter Steenbeek.

U luistert naar het programma van de Concertzender. En u kunt gaan luisteren naar deel 2 van de serie Richard Wagner 200 jaar. En in deze tweede aflevering pianowerken die Richard Wagner componeerde tussen 1831-32 en 1861. We staan dus stil bij pianomuziek van Richard Wagner. En we beginnen dan ook met werk dat geschreven is op het einde van 1831, begin 32. De Polonaise voor vier handen in D groot. In dit werk komt Richard Wagner in de buurt van Schubert. We horen dit werk in een versie voor twee handen. En wel met pianiste Nina Kaftaradze.

Dat was de Symfonia voor Strijkorkest in A Groot, Wodekern 182 nummer 4, door Freiburger Barokorkester onder leiding van Thomas Hengelbrock. En dan nu Mozart, Wolfgang Amadeus. Wat heeft hij niet geschreven? Vandaag hebben we zijn bekende missen, de Kröningsmessen, in C Groot KV 317. Niet geschreven voor de kroning van een of andere hoogwaardigheidsbekleder, maar ter ere van een Mariabeeld in de buurt van Salzburg waar een kroon op was gezet. Hier is een opname onder leiding van Trevor Pinnock met de volgende solisten: de sopraan Barbara Bonney, de alt Catherine Wynne Rogers, de tenor Jamie McDougall en de bas Stephen Gadd. Verder The English Concert and Choir.

U hoorde Mozart's Krönungsmesse met vier vocale solisten en verder de English Concert and Choir, alle onder leiding van Trevor Pinnock. In Italië was in die tijd Luigi Boccherini actief. Hij schreef veel kamermuziek, waaronder een aantal stukken voor gitaar en strijkkwartet. Uit die serie is een tweede gitaarquintet in één groot, met gitarist Martin Kaai en het Utrecht String Quartet, bestaande uit Eva Koskinen en Catherine Routley, viool, Daniel Ryskin, alt-viool, Sebastian Koloski, cello.

Van Luigi Boccherini was dit het gitaarquintet nummer 2 in E-groot met gitarist Martin Kaai en het Utrecht String Quartet. Dank voor het luisteren. Volgende keer zal Beethoven aan bod komen. Dank ook aan samensteller Robert-Jan de Neve.

U luistert nog steeds naar de Concertzender. Dit uur zwerven we door de klassieke periode. En daarin muziek van de gebroeders Michael en Joseph Haydn. Allereerst van Michael Haydn zijn Messe Allemande. Hier liegt von deiner Majesteit nummer 602. U hoort het vrouwenkoor Calliope, maar met daarvan twee solistes ook, onder leiding van Regine Teodorescu. Verder een niet vermelde organist en cellist. Deze mist dus, Messe Allemande, hier liegt von deiner Majesteit van Michael Haydn.

U hoorde de suite van Paul Gilson, gespeeld door Beatrice Schilders, cello en Urbain Boots, piano. Een van de eerste leerlingen van componist Peter Benoit was Jan Bloks. Hij zou Benoit opvolgen in 1901 als directeur van het Antwerps Conservatorium. Internationaal werd hij beroemd met zijn opera Herberg Prinses, maar ook het ballet Milenka had veel succes. Hieruit hoort u nu de serenade de Milenka in de versie van

Celliste Beatrice Schilders en pianist Urbain Bout speelden de serenade De Milenka van Jan Bloks, een leerling van Peter Benoit. En we gaan verder met de privésecretaris van dezezelfde Benoit, Edward Curvels. Curvels was een belangrijk figuur aan het conservatorium en zou aan de wieg staan van de voorloper van de Vlaamse opera. Luistert u naar zijn Lied zonder woorden, oftewel een kinderideaal, ook weer voor cello en piano.

En zo klonk een kinderideaal, een werk van Edward Curvels. We gaan verder met muziek van pianovirtuoos en componist Emmanuel Dulet. Dulet studeerde in Antwerpen onder andere bij Jan Bloks. In 1920 werd hij pianoleraar aan het Antwerps Conservatorium. Tijdens de bombardementen op Antwerpen in februari 1945 schreef hij De Toevlucht van uw Ogen.

U hoorde celliste Beatrijs Schilders en pianist Urbain Boot, beide ex-leerlingen van het Koninklijk Vlaams Conservatorium. En zij speelden De Toevlucht van uw ogen van Emmanuel Durlet. In deze vierde aflevering van de serie België verlaten we Antwerpen en we zitten plotseling in de Begijnhofkerk in Hoogstraten. De dames van het Vlaams Radiokoor pakken het leerboek van den Gregoriaanse zang en zingen psalm 109 in de versie van François-Auguste Gevaert uit 1858. Jan van Mol speelt op het J.J. de la Haye-orgel.

Vanuit de Begijnhofkerk van Hoogstraten hoort u tot besluit van deze aflevering van België Psalm 109 van François-Auguste Gevaert, uitgevoerd door de dames van het Vlaams Radiokoor onder leiding van Bart van de Wegen en begeleid door organist Jan van Mol. Natuurlijk kunt u alle gegevens van de muziek uit het afgelopen uur nakijken op onze website www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar ons programma Sans Souci. De goede week komt er weer aan en dat betekent, zeker in Nederland, dat er weer overal Matthäus-passies worden uitgevoerd. En stilzwijgend nemen we dan aan dat het om de Matthäus van Bach gaat. Maar passiemuziek houdt niet op bij Bach. Ook in de klassieke periode zijn er passies geschreven. Vandaag hoort u de Passio Domini Nostri van de Pool Jozef Elsner. Hij schreef het werk in 1837, maar de ouderwetse muziek doet denken aan de oratoria van Haydn. Wanneer het evangelie wordt gelezen is het nog veel ouderwetser. De tekst van Matthäus wordt op één toon gereciteerd, zoals monniken in de middeleeuwen al deden. Een gevolg van de strengere eisen die de katholieke liturgie stelde. Voor de cd-opname is het werk al ingekort. Wij hebben verder nog flink gesnoeid in de psalmodie. Toch krijgt u het komend uur een compleet beeld van de ouderwetse, maar uitstekende passiemuziek die deze Pool geschreven heeft.

U hoorde de Matthäus-passie van de Poolse componist Jozef Elsner. Volgende week zijn we bij u terug en dan weer met passiemuziek. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Welkom bij de Concertzender. In onze serie Bijzondere Instrumenten, vandaag deel 3, en die gaat over harp en fortepiano. Vandaag nemen wij u mee naar de wereld van de boheemse componist Jan Ladislav Dusek. Hij heeft heel wat werken geschreven voor harp en fortepiano. Hij speelde deze werken zelf op het einde van zijn leven heel vaak samen met de harpbouwer en harpist F.J. Nadermann. We horen nu ook een Nadermann harp uit 1815 met 1 pedaal. Deze harp is afkomstig uit de verzameling van harpiste Masumi Nagasawa. De fortepiano is een Broadwood Grand Piano uit 1804. Hij wordt bespeeld door Richard Agar. We beginnen met het duet voor harp en fortepiano in S.

dromerig, landschappelijk. De typische kenmerken en kwaliteiten van de English Pastoral Tradition. U hoorde de Fantasy Sonate van Arnold Bex in een uitvoering door Ensemble Mobius. We blijven bij Fantasy en wel Fantasy Quartet van Ernst Maurin. Gecomponeerd direct na de Tweede Wereldoorlog. Maurin bezocht Norfolk, de plaats waar hij vandaan kwam. Gevoelens van weemoed en sentiment vonden een weg in dit werk, geschreven voor Leon Goosen. Deze meesterhoboïst voerde ook de wereldpremière uit op 8 december 1946. Fantasy Quartet van Ernest Maurin, u hoort Sarah Francis Hobo en het English Quartet.

Sarah Frances Hobault en het English Quartet in de muziek van Ernest Moran, zijn fantasy quartet. Muziek gebaseerd op Moran's herinneringen aan Norfolk. Al even pastoraal is In Gloucestershire van Herbert Howells. De ondertitel is Derde strijkkwartet. Muziek gecomponeerd tussen 1916 en 1930. U hoort het strijkkwartet Divertimenti in dit vierdelige werk.

U hoorde de eerste Norfolk Rhapsody van Vaughan Williams door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Brydan Thompson. En ten westen van die provincie Norfolk, ligt de Fen Country. En in dat gebied ging Vaughan Williams ook op zoek naar volksmelodieën. Dat deed hij in 1904 en de melodieën die hij daar vond, die heeft hij vervolgens weer verwerkt in een stuk dat heet In the Fen Country. Het is geen symfonie, maar hij heeft het wel zelf A Symphonic Impression genoemd. Luistert u naar In the Fen Country van Ralph Vaughan Williams door de London Philharmonic onder leiding van Brydan Thompson.

En zo komt In the Fan Country van Vaughan Williams tot een zacht en breekbaar einde. Ja, zo teder en zo intiem als de muziek van Vaughan Williams kan zijn, zo heroïsch kan hij ook op andere momenten weer klinken. Het zijn echt complete orkestwerken die hij heeft nagelaten, waarin hij er ook vaak in slaagde om ieder individueel kleurtje uit het orkest weer prachtig naar voren te brengen. En ja, het zou zomaar kunnen dat hij dat heeft geleerd van Maurice Ravel. Want dat was ook een meester in de orkestratie. En Ravel was weer de leraar van Ralph Vaughan Williams. En Ravel zei over hem: hij is de enige van mijn leerlingen die niet mijn muziek schrijft. Nou, en ik denk dat dat een groot compliment is aan het adres van Ralph Vaughan Williams. We luisterden dus naar het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Brydon Thompson. En die combinatie gaat nu nog eventjes verder met de Five Variations of Dives and Lazarus. En dat zijn vijf variaties op wederom een liedje uit Norfolk. En dat liedje is weer gebaseerd op een legende uit de 16e eeuw.

verbeeldend en filmisch. Dat is toch wel die muziek van Vaughan Williams. U hoorde de Five Variations of Dives and Lazarus. Een stuk dat precies 80 jaar geleden in première ging in New York. De New York Philharmonic speelde op die avond in de Carnegie Hall. Het was bloedheet in New York, er was net een hittegolf bezig. Zul je net zien dat op dat moment de airco in de Carnegie Hall stuk gaat. Dus het was ruim 30 graden in die zaal, bloedheet. Iedereen schijnt met wapperende programmaboekjes in de hand te hebben gezeten om maar een beetje verkoeling voor zichzelf te maken. Maar iedereen bleef zitten tot het einde van het stuk. En dat is toch wel een groot compliment voor dit stuk van Vaughan Williams. Tot slot van het uur nog een laatste stuk van diezelfde dirigent en dat diezelfde componist bedoel ik. En dat is The Lark Ascending, oftewel de opstijgende leeuwerik. Het stuk begint met verstilde klanken van het orkest en daarna zet de solo-violist in. Die begint twijfelend met wat lage noten en beetje bij beetje stijgt hij op naar de hogere registers. En dat is dan die leeuwerik die opstijgt. De solo-violist in dit stuk is Michael Davis en het orkest is de London Symphony Orchestra. En dat staat onder leiding van dirigent Brydon Thompson.

We zijn aan het einde van het uur en daarom tot zover de Lark Ascending van Ralph Vaughan Williams. En daarmee sluiten we deze uitzending van Radio Romantica af. Ik dank u hartelijk voor het luisteren naar de Concertzender en heel graag tot de volgende keer.

Welkom bij De Wandeling. Vandaag hoort u in dit programma werken van Robert Schumann die op de een of andere manier bewerkt zijn. En de pianiste die in deze aflevering centraal staat is de inmiddels 81-jarige Argentijnse Marta Argerich. U hoort haar dit uur met verschillende kamermuziekpartners. En om te beginnen is dat cellist Misha Majski. Majski bewerkte twee deeltjes uit andere composities van Schumann voor cello en piano. En om te beginnen is dat het eerste deel, getiteld Nicht schnell, uit de drie romances voor hobo en piano, opus 94.